mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de twee vrouwen en drie mannen om het leven. Twee jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Dit uur gegaan.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Philippe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water in gingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens, omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakte de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Regio 8 Headlines.
7: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. De sluiting van de Straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Olderwets gezellig.
7: Hey, goedemorgen. Ja, en wat betreft trek. We gaan zo direct gratis kaartjes geven voor dat feestje in Nieuw-Wiel het komende weekend.

0: Diana en een aantal vriendinnen heten ooit eens de Supremes. En toen de Supremes. Er zit nog wat havermout tussen mijn tanden, geloof ik. Havermoutvlokken hebben ze hier altijd bij Regio 8 qua ontbijt. Krijg ik aangeboden. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet net om... wat is het, 7 uur gaan zitten eten. Maar de Supremes waren ooit heel groot met Diana Ross. Maar toen die vertrok, ja, was het eigenlijk helemaal klaar. Hè? De dames gingen nog wel door, maar...
1: Begin je dag goed.
0: Het werd helemaal niks. Hey, goedemorgen, 7 uur 7 onderweg. Op de 21ste van de 7e. Goed nieuws over Vitesse ook. Vitesse mag door, maar daar wil ik het even niet over hebben hier in de Achterhoek. Dat schijnt een beetje te schuren soms. Nee, natuurlijk over de Graafschap. Want de grasmat op de Vijverberg die krijgt kleur. Het nieuwe veld van de Graafschap begint eruit te zien als een echt voetbalveld. Nou, dat wordt dan ook wel eens tijd, hè, als die keukenkampioendivisie eraan komt. Maar het is wel gaaf, hoor, wat er gebeurt in Doetinchem. Het wordt namelijk een hybride veld. Waarin kunstgrasvezels zijn verweven. Het is mooi omschreven. Hoe ziet dat eruit? Gewoon gaaf. Hartstikke mooi. Ga je binnenkort al zien. Daar kunnen we trots op zijn. Op 8 juli zijn ze begonnen met dat hybride veld bij de Graafschap. Ja, ja, ja. En die ochtendshow met zo direct het laatste nieuws met Bart om 7:30 het nieuws uit de Achterhoek en de Limmers. En dit

Speciaal voor een vrachtwagenchauffeur uit de regio. Hij rijdt op dit moment vlakbij Doetinchem. Dirk Jaspers. Dat is hem. Dankjewel man voor het luisteren. En het fijne liedje van The Whispers voor je. It's a laughing. Even kijken of er nog files zijn. Nou, in ieder geval niet in de regio Achterhoek of Liemers. Je kan overal lekker doorrijden. Ook op de A12 en de A18. Verder is het een heerlijke dag. Ik kan niet anders zeggen. Het is een heerlijke dag. Temperatuur van 22 tot 24 graden. Heel veel mensen vinden dit fantastisch weer. Geen 39 of 40 graden. En er waait verder een matige wind. Die komt uit het noorden tot noordwesten. Meer over het weer met boer Gerrit om 8:30 straks.

Paul, George en Ringo op de vroege dinsdagmorgen bij Regio 8. Hey Jude, hey morgen. Morgen is het de dag dat je een feestje kan vieren. Je kan natuurlijk altijd een feestje vieren, maar zeker in Doetinchem. Want morgen is er een zomerbraderiedag in Doetinchem. Ja, je kan een snuffelroute gaan volgen. Oké, dat is heel interessant. In de Hamburgerstraat en alle omliggende straten daar vind je volop kramen morgen. Van leuke hebben dingen, altijd leuk. Even een beetje te struinen tussen al die kraampjes. Tot streepproducten. En die zijn hartstikke lekker. Je kan het proeven, uitproberen. En in ieder geval gaan zien dus morgen in het centrum van Doetinchem de zomerbraderiedag. Maar er zijn er meer hoor. Ook op 29 juli en woensdag 5 en 12 augustus in Doetinchem.

0: Ice Cream zou ik wel lekker vinden. Dit is wat anders. Cream van Prince. Dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan met Bart Meijer. Nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk, weliswaar die Zwarte Cross. Ja, die zit er helaas op. Maar het nieuws is er nog wel. Dat hoor je binnen 2 minuten, Bart. Ja, binnen 2 minuten. Oké. Okay.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De verbouwing van sporthal het Jebbink in Vorden wordt bijna 9 ton duurder dan verwacht. Tijdens het werk ontdekte de aannemer verborgen fouten in de constructie van het gebouw. Ook zijn er extra maatregelen nodig voor de veiligheid. Daarnaast zorgen de gestegen prijzen in de bouw en problemen met het stroomnet voor extra kosten. Volgens het stadsbestuur waren deze problemen vooraf niet te voorzien. De fouten kwamen namelijk pas tevoorschijn toen delen van de hal al gesloopt waren. Ruim 80 mensen zijn de afgelopen dagen in het ziekenhuis van Winterswijk beland na een bezoek aan de Zwarte Cross. Volgens een woordvoerder was het een ontzettend druk weekend voor de hulpdiensten. 2 bekende stuntmannen raakten gewond na een spectaculaire sprong met een katapult over de grote tent. Zij kwamen weg met een hersenschudding en een pijnlijke enkel. Ook een deelnemer aan de brommerreis raakte gewond. Die is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Het COA eist ruim €180 miljoen van een bedrijf dat noodopvang regelde voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een claim tegen LCHD, een eenmanszaak uit Didam. Het bedrijf werd een paar jaar geleden ingehuurd om snel hotelkamers te regelen voor het COA. Uit oudejaarscijfers blijkt dat de eigenaar daar toen miljoenen mee heeft verdiend. Volgens het Financieel Dagblad heeft het COA intussen beslag gelegd op de woning van René Derksen. Hij is de eigenaar van LCHD. Een personenauto is na een ongeluk in een weiland langs de Bolwerkweg in Bredevoort terechtgekomen. De bestuurder verloor volgens de politie de macht over het stuur in een bocht. De wagen miste op een hana een boom en rolde via de berm het weiland in. Het is een geluk bij een ongeluk dat niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners klagen al langer dat er veel te hard wordt gereden op die weg. De jongens in de auto beweren zelf dat ze zich wel gewoon aan de snelheid hielden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Het gevoel van de zomer ligt aan je voeten. Dan zie je jezelf al liggen op een badlaken. Dat zomerse gevoel. En dan hoor je de muziek van de Chaplin Band. Daar is niks mis mee. De ochtendshow op 21 juli 2026. Goedemorgen, lekker dat je luistert vooral. Het ontbijt, wat is je ontbijt eigenlijk? Heb je nog een typisch ontbijtje dat je denkt, nou, dat doet niet iedereen? Deel het vooral even, ik hoor het graag. Of is het gewoon een boterham met kaas? Dat je denkt, een beetje boter erop, een bakje koffie en dat is genoeg. Kan natuurlijk ook, hè? Ja, deel het even, je ontbijtje vanochtend. 0647470022. Je bent meer dan welkom. Even kijken naar het nieuws, want er is een brandje geweest de afgelopen nacht bij een woning aan de Sperwehof in Varsseveld. Ja, joh, het zal je maar overkomen. Het gebeurde tegen 2:30, toen brak die brand uit. De bewoners van de woning zijn snel geëvacueerd. Of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk geworden. Maar de brandweer heeft deze brand wel opgeschaald naar middelbrand. En dat is pittig. Dat is pittig. Meer details zijn er nog niet bekend. Mocht dat wel zo zijn, dan hoor je dat uiteraard hier bij Regio 8. En namens de politie, ik verwijs je ook even graag door naar de site. Hè. Dat is Regio 8.

Het komt van onderuit zijn tenen, begrijpt door iets meer speeksel dan gebruikelijk. John Hyatt, wat een lekkere song uit de 80's. Have a little faith. Dit is Regio 8. En goedemorgen, dinsdag

beeld van de Achterhoek en de Liemers. Op de radio gewoon. Dit is Regio 8. Goedemorgen. De ochtendshow. Blijf vooral luisteren voor gratis kaarten die we zo direct gaan weggeven. Hoor je een plaat uit de Achterhoek? Hè, met die heerlijke Achterhoekse tongval. Als je zo eentje voorbij hoort komen, dan moet je even reageren. Dan maak je namelijk kans op kaartjes voor Trekker Trek. Dus het komende weekend hier in de regio. Prachtig festijn, festival. Zaterdag en zondag Trekker Trek in Nieuw-Wehl. Dus hoor je een plaat uit de Achterhoek voorbij komen. Even appen naar 06-4747-0022. En geef je een hint. Die plaat komt in ieder geval voorbij voor 8:30. Dus hoef niet de hele dag te wachten natuurlijk. Hè. Lekker, gratis kaartjes voor Trekker Trek. Komend weekend in Nieuw-Wehl.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De prijs

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
6: De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
5: Tot zover het radionieuws.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: www.jutenco.nl.
1: Kinderopvang Jut&Co is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut&Co mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutenco.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Ja, goedemorgen en ook vandaag weer een heel lekkere, prettige menu op de radio met vanmiddag tussen 12 en 2 het jongerenprogramma Cat Equip. En straks om 3 uur vele. De komende 2 uur deze ochtendshow. Regio 8
5: 1975.

kijkt in de spiegel. Even tegen jezelf zeggen, I'm a giant. Dan komt het wel goed op deze dinsdag. Het nieuws uit de regio heeft te maken met de droogte. Want als je net inderdaad een hele frisse, lekkere douche hebt genomen, dan ben je er misschien niet zo mee bezig. Maar er is een plaatselijk neerslagtekort van 200 tot 225 millimeter. Dat is best wel veel, voor de duidelijkheid. Om het nog even te onderstrepen. Hoeveel, dat hoor je zo direct wel van Gerrit. Ik zal het eens even vragen hoe het is met de droogte in de Achterhoek en de Liemers. Gerrit Vossels, onze weerkoning, hoor je ietsje na 8:30 voorbij komen.

0: Justin Bieber met Kid Laroi en Stay op dinsdagmorgen. Goedemorgen. Eens even de regio induiken. We hebben te maken met Frans. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: In welke plaats zit jij op dit moment te luisteren?
1: Doetinchem.
0: In Doetinchem. En als je Doetinchem mag samenvatten in twee zinnen, wat roep je dan?
1: Dan moet je eigenlijk roepen. Terkum.
0: Terkum.
1: Dat is één zin. De leuk plaatsje om te wonen, maar de omgeving is ook mooi.
0: Oké. Daar zeg je stiekem zeg je daar iets meer mee dan dat je zegt. Heb je dat in de gaten?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat het gewoon een hele gave stad is, maar voor het mooie, dan moet je net even buiten Doetinchem kijken. Heb ik het zo goed vertaald?
1: Dat klopt, want ik ook uit Kilder, hè, dus dat is altijd iets meer gevoel bij.
0: En lekker rustig ook daar, heel goed.
1: Ja.
0: Hey, binnenkort feestje, komend weekend, dan is er weer Trekker Trek.
1: Ja.
0: Het vindt voor de 15e keer plaats. Wat vind jij zo leuk aan Trekker Trek? Want ik krijg de indruk dat je er wel eens bent geweest.
1: Ja, wel, ik ben er wel vaker geweest, maar ook heel veel familie van mij doet mee. Dus komen allemaal van de boerenkant, hè, dus dan dat is gewoon leuk om te zien. Want het is vaak een beetje een reunie. Dus.
0: Ja. En wat doet die familie dan vooral? Want waar doen ze aan mee? Aan de wedstrijden?
1: Gewoon aan de boerentrekklasse doen ze mee.
0: De boerentrekklasse, dat is toch een mooi woord ook, hè, jongens?
1: Ja.
0: Wat ga jij vandaag doen? Ja, nou, ik doe vandaag mee aan de boerentrekklasse. Nou, dat is lekker. Hey, ik heb twee kaartjes voor je voor dat prachtige evenement.
1: Hey, dat is top.
0: Ja.
1: Mooi.
0: En voor al die mensen die nu luisteren, die denken, ja, maar waarom krijgt hij nou ineens die kaartjes? Nou, ik riep net voor achter. Als je een liedje hoort uit de Achterhoek, dan moet je even reageren. En die kwam voorbij en die, daar heb jij heel snel op gereageerd. Plaat was trouwens van de Barse jongens. Kom jij uit de Achterhoek, was het liedje. Hey, veel plezier het komende weekend.
1: Bedankt alvast.
0: Geniet ervan, man.
1: Komt goed, Marcel. Dank je.

Dat je heel veel dames zag met een permanentje was hartstikke populair. En kerels hadden haar tot op hun kont. Ook dat was populair. Moet je nu eens doen. Nou, hè? Begin jaren 80. Shannon en Let the Music Play. Zo direct het laatste nieuws. En het weer met Gerrit Vossers.

0: Beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft na een botsing op de Zomerweg in Doesburg een bestuurder aangehouden. Het gaat om een ongeluk waarbij een auto achterop een andere wagen rijdt. De bestuurder van de achterste auto moest van de politie testen op alcohol en drugs. De drugstest sloeg aan en de bestuurder is meegebracht naar het bureau voor een bloedonderzoek. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft voor de zekerheid nog wel twee jonge kinderen gecontroleerd, waaronder een baby. De verbouwing van sporthal het Jebbink in Vorden wordt bijna 9 ton duurder dan verwacht. Tijdens het werk ontdekte de aannemer verborgen fouten in de constructie van het gebouw. Ook zijn er extra maatregelen nodig voor de veiligheid. Daarnaast zorgen de gestegen prijzen in de bouw en problemen met het stroomnet voor extra kosten. Volgens het stadsbestuur waren deze problemen vooraf niet te voorzien. De fouten kwamen namelijk pas tevoorschijn toen delen van de hal al gesloopt waren. Het COA eist ruim 180 miljoen euro van een bedrijf dat noodopvang regelde voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een claim tegen LCHD, een eenmanszaak uit Didam. Het bedrijf werd een paar jaar geleden ingehuurd om snel hotelkamers te regelen voor het COA. Uit oudejaarscijfers blijkt dat de eigenaar daar toen miljoenen mee heeft verdiend. Volgens het Financieel Dagblad heeft het COA intussen beslag gelegd op de woning van René Derksen. Hij is de eigenaar van LCHD. Een personenauto is na een ongeluk in een weiland langs de Bolwerkweg in Bredevoort terechtgekomen. De bestuurder verloor volgens de politie de macht over het stuur in een bocht. De wagen wist op een hana een boom en rolde via de berm het weiland in. Het is een geluk bij een ongeluk dat niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners klagen al langer dat er veel te hard wordt gereden op die weg. De jongens in de auto beweren zelf dat ze zich wel gewoon aan de snelheid hielden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: is. De zon breekt door in Ulft. Eens even kijken of dat de rest van de dag ook zo is. Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoor dat je gewoon lekker thuis bent op het erf in Silvolde.
1: Dat klopt.
0: Ja, dat dacht ik. Dat kan je aan het geluid horen. En de rust die je uitstraalt. Oké, vertel, wat betekent deze dinsdag?
1: Ja, het is dinsdag frisse start, moet ik zeggen. Temperaturen lagen tussen de 5 en de 8 graden op neushoogte. Het koudste plekje, het Hupselt KNMI station, die had zelfs nog min 0,1 op 10 centimeter. Dus eigenlijk vast aan de grond, al is het ook maar 1/10. En vanmorgen eerst nog redelijk wat bewolking, maar geleidelijk aan steeds meer opklaringen. En dat is ook een beetje het weerbeeld van vandaag. Wolkenvelden, zonnige periode. En het blijft verder ook droog. De wind die is nog steeds uit het noordwesten. En temperaturen die komen uit op 22 tot 23 graden. Nou, vanavond is de zon er eerst nog bij. Later zien we wel meer bewolking. En komende nacht dan raakt het geheel bewolkt. Wordt het ook niet meer zo koud met 14 graden. En morgen dan hebben we met veel bewolking te maken. En dan kan er soms een spatje regen vallen. Het is allemaal niet veel. Maar het zorgt er allemaal wel voor in combinatie met die bewolking. Dat het niet veel meer wordt dan 20 graden. Bij die matige noordwestenwind. Maar donderdag dan ziet het er alweer wat beter uit. Wat meer zon, blijft het droog en dan wordt het 22 graden. En vrijdag dan waait een zwakke west- tot noordwestenwind. Dus de wind die draait iets meer naar het westen toe. En dan merken we ook met de temperatuur, want dan is de zon er wat meer bij en dan wordt het 23 graden. Nou, in het weekend dan komt de zon er wat meer bij, vooral op de zaterdag. Een graadje of 25, dan is de wind om naar het zuidwesten. Maar zondag dan is er weer wat meer bewolking en dan kan er lokaal een buitje vallen. Wordt nog geen grote hoeveelheden verwacht, maar de temperatuur blijft dan weer iets achter met 22 graden. Maar over het algemeen hebben we normaal temperaturen voor de tijd van het jaar met 23 graden. Ja, en eigenlijk verdrogen we met de regen die er valt, want veel is het niet.
0: Nee, ik zag al dat we een droogtetekort hebben van 200 tot 225 millimeter. Dat is belachelijk veel in de Achterhoek, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, maar dat kan dus nog veel meer worden, denk ik, of niet?
1: Dat kan nog verder oplopen, want wat erbij komt, dat stelt niet zo heel veel voor.
0: Ja, zeg, waar ligt trouwens de grens van dat hele hete weer? Is dat Noord-Frankrijk, Midden-Frankrijk? Moeten we aan Oostenrijk denken? Waar gaan we naartoe?
1: Nou ja, dan gaan we weer naar het zuiden toe. Daar is het ook nog wel warm. Niet zo warm meer als laatst, maar 35 graden gaan we nog naar richting het zuiden van Frankrijk. En ja, de windrichting die zorgt er nu voor dat we wat verkoeling hebben. Maar we merken als we eind van de week de wind wat meer in de zuidwestenhoek opzoekt, dat er toch weer wat warmere lucht naar ons toe komt. Dus we hebben geluk dat de luchtdrukverdeling zo is dat we met een noordwestenwind zitten op dit moment.
0: Ja, dat blijft dus nog even zo. Oké, we horen je straks weer om 9:30. Dankjewel.
1: Goed gaan.

Goedemorgen, dit is Regio 8 met het laatste nieuws voor je. Want bij een woningbrand in Varsseveld is een bewoner gewond geraakt door het inademen van rook. Bewoners uit de straat hoorden de bewoner om hulp roepen. Die brand was afgelopen nacht aan de Sperwehof in Varsseveld. Die brak rond 2:30 uit. En op dit moment is er niet heel veel meer bekend. Het gaat naar omstandigheden weer goed met die bewoner daar. Maar hartstikke heftig natuurlijk. Het zal je maar overkomen. De oorzaak van de brand is voor ons nog onbekend en zal worden onderzocht. Dus meer details blijf het volgen op de site regio8.nl of

Dit is de mini-long version van deze plaat. Dus er ook eentje van bijna 9 minuten. Dit is ook mooi, hè? Een dikke 5. Meatloaf Paradise by the Dashboard Light. Hey, heb je het wel eens meegemaakt dat je naar een rommelmarkt bent geweest, dat je denkt, jongens, ik wist niet wat ik zag. Ik zag verborgen schatten, dat je misschien iets gekocht hebt voor een paar euro, en dat blijkt dan een heel duur schilderij te zijn. Of een gezellige vogelkooi kan natuurlijk ook, ja, je weet het niet. Nou, er is binnenkort weer een rommelmarkt in de regio. En die schijnt heel erg interessant en leuk te zijn. Rommelmarkt van de schutterij Sint-Martinus in Wehl. De ijsbaan aan de Diepenbroekstraat in Wehl, die staat dan vol met tweedehands spullen en leuke koopjes. Hey, dat is lekker. De toegang is gratis. Het is komende zondag van 10 tot 3. Dus in Wehl, echt een ideale rommelmarkt voor je.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
14: Tot zover het radionieuws.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Ja? Echt serieus?
17: Oh.
18: Hey, weer de meer.
16: winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
25: Marcel Vermeer. Goedemorgen, even het spoorboekje erbij pakken. Het spoorboekje voor deze dinsdag met vanmiddag Veerle om 3 uur. En het jongerenprogramma Get a Grip live vanuit Doetinchem vanaf 12 uur. En dit is nog 1 uurtje. Achterhoek wordt...

0: hoofdrol is in handen van de gitaren. Ja, die hoor je toch iets meer dan de bandleden zelf. Het is 40 jaar oud. Wat een succes deze Amerikanen. Mr. Mister en Broken Wings, lange tijd op nummer 1 in die tijd. Hè. Dinsdagmorgen, hey, goedemorgen.
1: Begin je dag goed.
0: We zitten op de 21ste van de 7e. Dit is Regio 8, de ochtendshow. Elke dag te horen tussen 7 en 10 uur. En ik krijg wel eens wat berichten binnen van... zeg, kunnen we ook meekijken in de radiostudio? Ik ben dat wel gewend de afgelopen vele jaren bij radiostations. Dat je inderdaad moest nadenken over van... hoe zit je haar? Wat draag je? Wat zit je te eten in de studio? Dat kan hier, je kan hier gewoon in je blote gat presenteren. Dan heeft nog niemand het in de gaten. Dan gooi ik hier gewoon de deur dicht. Dat is wel heel raar natuurlijk. Dat doe je natuurlijk niet. Maar goed, het zou kunnen. Nee, we hebben nog geen camera's. Ik kan het eens voorstellen hier. Ja. Er komen nog een paar camera's in de studio. Ik weet niet wat de collega's daarvan vinden, maar ik vind die erg. Het is wel gezellig. Hou het een beetje één op één ons contact. Jij als luisteraar, waar je ook zit. En je zet even die camera aan. Dan kunnen we nog even iets doen met muziek of met informatie uit de regio. Want ja, het is zomervakantie voor heel veel mensen. Wat is nou echt een toffe plek om naartoe te gaan? Ook al woon je in de Achterhoek of de Liemers. Misschien ben je er nog nooit geweest of een enkele keer. Of ga er juist heel vaak naartoe. Omdat het zo'n hele lekkere plek is. Dat kan een attractieparkje zijn. En een bescheiden dierentuin of zo. Dat soort dingen. Of een mooie natuurlijke omgeving. Wat is een hele toffe plek in de Achterhoek of in de Liemers? Geef het even door. Deel het. 06-4747-0022.

vol met hele goede muziek. Mag ik je even voorstellen, The Killers. En Bright Lights op deze dinsdagmorgen bij Regio 8. Eigenlijk best wel een lekkere zomerdag. 22 tot 24 graden in de Achterhoek vanmiddag. Heel veel mensen genieten hiervan. Hè. Het hoeft geen 39 graden te worden. En dat wordt het ook niet de komende dagen. Het blijft

0: ain't mine.
1: Het is Natasha uit Amerika. En het liedje heet Mad About It. Dit is Regio 8. Hey, goedemorgen. Lekker dat je luistert. De ochtendshow is er elke dag tussen 7 en 10 uur. En goed om te weten, Heini is ook nog steeds in de buurt. Ja, er zijn mensen die vragen naar deze man, Heini. En als je denkt, waar gaat het over, Heini? Heini heeft heel lang de verkeersinformatie gegeven in deze ochtendshow. Totdat hij op zekere dag zei van, joh, even wat anders. Even niet. Nou, dat kan. Dat zijn van die momenten in het leven dat je denkt, even niet. Dus binnenkort hoor je misschien wel. En ik weet dat je luistert, Heini. Dus je krijgt de groeten van heel veel luisteraars. Dus vooralsnog doe ik zelf de verkeersinformatie. Nou, dat gaat me ook redelijk af. Zeker bij dit soort dagen. Er is namelijk niets aan de hand. Ik zie geen flitsers, krijg geen meldingen binnen. En ook geen files op de A12 en ook niet op de A18. En verder kun je eigenlijk overal wel lekker doorrijden. Het laatste nieuws komt eraan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Ruim 80 mensen zijn de afgelopen dagen in het ziekenhuis van Winterswijk beland na een bezoek aan de Zwarte Cross. Volgens een woordvoerder was het een ontzettend druk weekend voor de hulpdiensten. Twee bekende stuntmannen raakten gewond na een spectaculaire sprong met een katapult over de grote tent. Zij kwamen weg met een hersenschudding en een pijnlijke enkel. Ook een deelnemer aan de brommerreis raakte gewond. Die is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De verbouwing van sporthal het Jebbink in Vorden wordt bijna 9 ton duurder dan verwacht. Tijdens het werk ontdekte de aannemer verborgen fouten in de constructie van het gebouw. Ook zijn er extra maatregelen nodig voor de veiligheid. Daarna zorgen de gestegen prijzen in de bouw en problemen met het stroomnet voor extra kosten. Volgens het stadsbestuur waren deze problemen vooraf niet te voorzien. De fouten kwamen namelijk pas tevoorschijn toen delen van de hal al gesloopt waren. Een personenauto is na een ongeluk in een weiland langs de Bolwerkweg in Bredevoort terechtgekomen. De bestuurder verloor volgens de politie de macht over het stuur in een bocht. De wagen miste op een hana een boom en rolde via de berm het weiland in. Het is een geluk bij een ongeluk dat niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners klagen al langer dat er veel te hard wordt gereden op die weg. De jongens in de auto beweren zelf dat ze zich wel gewoon aan de snelheid hielden. Het COA eist ruim 180 miljoen euro van een bedrijf dat noodopvang regelde voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een claim tegen LCHD, een eenmanszaak uit Didam. Het bedrijf werd een paar jaar geleden ingehuurd om snel hotelkamers te regelen voor het COA. Uit oudejaarscijfers blijkt dat de eigenaar daar toen miljoenen mee heeft verdiend. Volgens het Financieel Dagblad heeft het COA intussen beslag gelegd op de woning van René Derksen. Hij is de eigenaar van LCHD. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanochtend hebben we eerst nog wel redelijk wat bewolking, maar vanuit het noorden komt ook geleidelijk aan de zon erdoor. En vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft droog. De wind is matig uit het noordwesten. En dan wordt het 22 tot 23 graden. Vanavond is de zon er eerst nog, maar later zien we toch wel meer bewolking. En komende nacht is het bewolkt, kan er zelfs een spatje regen vallen. Het koelt dan af naar 14 graden. En de woensdag dan hebben we met vrij veel bewolking te maken. Kan er overdag ook een spatje regen vallen. Het wordt bij een matige noordwestenwind rond de 20 graden.

stappen waarschijnlijk op de dansvloer van lang geleden. Ja, is dit jeugdsentiment voor je? Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. En wat zo mooi is in deze ochtendshow, dat we die samen maken. Ja, samen met jou. En in dit geval staat jou voor de naam Hans Bolder uit Didam. Schrik zich nu een ongeluk. Goedemorgen Hans. Ja, hij stuurt een berichtje van... Ik ben in Amerika geweest tijdens de WK-wedstrijden. De eerste twee Oranje-wedstrijden heb ik gezien. Hartstikke gaaf. En als je dan daar de radio aanzet, dan hoor je een liedje heel vaak voorbij komen. Wat is ze populair, die zangeres. Echt typische country muziek. In Nederland gaat het aardig met deze plaat. Wereldwijd heeft het heel veel geld opgeleverd. Het is Ella uit Amerika, Chosen Texas, voor jou, Hans.

0: Dirty Talk was ook zo'n hit van deze groep. Leek er erg op, hoor. Klonk iets erotischer dan deze uitvoering. Imagination, misschien ken je ze nog wel. Dit was Music and Lights. Dit is de ochtendshow van Regio 8 met natuurlijk. Helemaal aan het einde. Dan komt hij net binnen. Vanaf zijn motor. Elke dag komt hij op de motor hier naartoe naar Ulft. Hartstikke goed. Meinert Brussink, een van de redacteuren van de site achterhoeknieuws.nl. En hij praat je ook voor deze dinsdag helemaal bij. Meinert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in Zutphen, want de Drogenaps-toren die heeft een Michelinster gekregen. Het is geen restaurant, maar toch kreeg het markante 15e-eeuwse Zutphense gebouw een Michelinster toebedeeld. Bewoonster Laura Koppel en wethouder Rick Verschuren die onthulden het aan de toren bevestigde informatiebordje, inclusief de nieuwe groene Michelin sticker. Worth a visit staat erop. Schrijft de correspondent Sander Grotendorst deze week in onze krant Het Contact. En wie daar meer over wil lezen hoe dat zit, kan dat nu ook online doen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar Lichtenvoorden, want de eerste dahlia's die beginnen voorzichtig in bloei te komen. En daarmee breekt weer een bijzondere periode aan in de aanloop naar het bloemencorso Lichtenvoorden. De komende weken veranderen de dahliavelden langzaam in kleurrijke bloemenzeeën, midden in het karakteristieke Achterhoekse coulissenlandschap. Waagbouwgroepen die hebben ieder hun eigen dahliaveld en daar worden de knollen geplant. De planten die worden zorgvuldig onderhouden en de bloemen gekweekt die uiteindelijk de corso-wagens zullen sieren. Wie wil kan daar nu langs fietsen en wandelen. En een route is te downloaden via bloemencorso.com. En wie daar nog meer over wil lezen kan het ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon nog eventjes naar de Oude IJsselstreek. Want water staat steeds meer centraal. Nederland die kampt nu officieel met een watertekort. Waterbeheerders zijn deze week opgeschaald naar fase 2 van de landelijke maatregelen om het beschikbare water eerlijk te verdelen. Tegelijkertijd leerden basisschoolleerlingen afgelopen maand tijdens de waterrace hoe regenwater beter kan worden vastgehouden en experimenteerde de Zwarte Cross met het hergebruik van afvalwater. In een artikel in de Volkskrant leerde ik al dat er tussen 2017 en 2024 al 30.000 sloten op het boerenland zijn verdwenen. Ik vroeg de gemeente Oude IJsselstreek hoe dat daar is. Zij gaven aan geen volledig overzicht te hebben van de slootdempingen. Dus ik vroeg eventjes wat verder en ik sprak met waterschappen Rijn en IJssel en ook met de stichting Achterhoek Weer Mooi en met een agrarische jurist. En maakte daar een uitgebreid verhaal van over watergebruik in de Oude IJsselstreek. En deze week in onze krant De Gelderse Post te lezen en ook online inmiddels met achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

Siesto, traffic en daarover gesproken. Een file op de A12 op dit moment. Dat is Arnhem richting de Duitse grens. Bijna 3 kilometer stilstaat verkeer tussen Zevenaar en die Duitse grens. Dus dat betekent ook dat je je ID-kaartje of je paspoort bij je moet hebben. Dat moet je even laten zien. Even raampje opendraaien en kan je doorrijden. Verder Duitsland in. En je kan ons nog ver meenemen op bijvoorbeeld 94.7, ook in Duitsland. Hey, goedemorgen allemaal.

Gers van Doel. En ik neem je mee, Brabander die al een tijdje in België woont. Het is een heerlijke dag vandaag, 22 tot 24 graden. Aardig wat zon. Af en toe zie je wat wolken van links naar rechts verschijnen, maar het mag geen naam hebben verder. Hey, vanmiddag op de radio, Veerle den Hartog tussen 3 en 6 uur. En tussen 12 en 2 natuurlijk ook elk weer het jongerenprogramma Get Equipped met Baltasar en zijn jonge vrienden. Ja, sorry. Goede omschrijving. En zo direct non-stop muziek voor je. Ja.

0: Tot morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies... Mooi Wark, Dutch Boys... en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
6: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wiel. Volop tractorspektakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwiel.nl. Trekker Trek Nieuw-Wiel. Ouderwets gezellig.
7: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op Regio 8. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen... omgerekend ongeveer €604 miljoen vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard... en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard... Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden.
10: Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Regio 8. Dit is...

0: you're beautiful, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, 'cause it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft na een botsing op de Zomerweg in Doesburg een bestuurder aangehouden. Het gaat om een ongeluk waarbij een auto achterop een andere wagen rijdt. De bestuurder van de achterste auto moest van de politie testen op alcohol en drugs. De drugstest sloeg aan en de bestuurder is meegebracht naar het bureau voor een bloedonderzoek. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft voor de zekerheid nog wel twee jonge kinderen gecontroleerd, waaronder een baby. Ruim 80 mensen zijn de afgelopen dagen in het ziekenhuis van Winterswijk beland na een bezoek aan de Zwarte Cross. Volgens een woordvoerder was het een ontzettend druk weekend voor de hulpdiensten. Twee bekende stuntmannen raakten gewond na een spectaculaire sprong met een katapult over de grote tent. Zij kwamen weg met een hersenschudding en een pijnlijke enkel. Ook een deelnemer aan de brommerreis raakte gewond. Die is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Het COA eist ruim 180 miljoen euro van een bedrijf dat noodopvang regelde voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een claim tegen LCHD, een eenmanszaak uit Didam. Het bedrijf werd een paar jaar geleden ingehuurd om snel hotelkamers te regelen voor het COA. Uit oudejaarscijfers blijkt dat de eigenaar daar toen miljoenen mee heeft verdiend. Volgens het Financieel Dagblad heeft het COA intussen beslag gelegd op de woning van René Derksen. Hij is de eigenaar van LCHD. De verbouwing van sporthal Het Jebbink in Vorden wordt bijna 9 ton duurder dan verwacht. Tijdens het werk ontdekte de aannemer verborgen fouten in de constructie van het gebouw. Ook zijn er extra maatregelen nodig voor de veiligheid. Daarna zorgen de gestegen prijzen in de bouw en problemen met het stroomnet voor extra kosten. Volgens het stadsbestuur waren deze problemen vooraf niet te voorzien. De fouten kwamen namelijk pas tevoorschijn toen delen van de hal al gesloopt waren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Baboe verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Baboe gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Baboe in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover.

beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste stappen.

0: Huntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft. Met Direct, Suzanne en Freek, Bluff, Son Milieu, Bente, Pommelien Thijs, Therapy, Drukwerk, Outsiders en wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Olderwets gezellig.
10: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
11: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
12: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en vandaag bij mij in de studio, Nout.
2: Nou ja, we gaan het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse vandaag.
1: En daarnaast hebben we ook weer een nieuw sportjournaal. En het is vandaag de nationale dag van de junkfood.
0: Get a Grip.

0: Lost Frequencies en Live It All. Ja, we moeten het hebben over de Nijmeegse Vierdaagse, want Hans ten Boom liep 3 jaar geleden de Nijmeegse Vierdaagse. Vooral de mensen die de wandelaars en daarbij een feestje bouwen maakten indruk op hem. Woensdag en donderdag staat Hans met zijn bijzondere Citroën HI-bus langs de route. Hans, welkom. Wat is het verhaal achter de bus?
1: Het begon in 2012. Toen heb ik de Citroën HI zelf uit Frankrijk opgehaald. Met de gedachte om hem als paardenwagen voor mijn dochter te gaan gebruiken. Het is allemaal iets anders gegaan, want hij heeft 8 jaar in de stalling gestaan. In 2020 heb ik hem technisch in orde laten maken. Ik heb zelf in 2023 de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. En ik krijg er nu weer kippenvel van. Het feest wat de mensen langs de kant van de weg vieren. Om de wandelaars te motiveren, maar ook om gewoon het feestje te bouwen. Toen had ik zoiets van, ja, dat is hem. Ik ga die Citroën HI uit 1968 ga ik ombouwen tot een partybus. Dus dat is eindelijk het verhaal.
0: Het is een mooi verhaal. Waarom staat een Achterhoeker zoals jij morgen en overmorgen langs de route van de Vierdaagse?
1: Nou, zoals ik al zei, tijdens die Vierdaagse in 2023 heb ik gewoon 4 dagen lang met een big smile van oor tot oor gelopen. En bedacht ik me, ik denk, jongens, volgend jaar, 2024, sta ik met mijn Citroën HI langs de kant van de weg. Het heeft allemaal wat langer geduurd, hè, maar uiteindelijk, nu is die klaar. En ik sta dus woensdag, dus morgen en overmorgen donderdag, sta ik langs de kant van de weg met een groep mensen om daar, onder genot van een drankje en een hapje, de wandelaars aan te moedigen op de manier zoals ik 3 jaar geleden ben aangemoedigd. Dus ik vertrek morgen om 5 uur richting Beuningen. En dan, ik verwacht eigenlijk dat rond de klok van 9 uur de eerste lopers, 9 uur, 10 uur eerste lopers langskomen. Tot, een uurtje of 2. En dan is het klaar. Dan pak ik de boel op.
2: U hoorde Hans ten Boom in gesprek met Jochem van Kettenkrip.

0: Smit en Leven Nu Het Kan. Ja, snel naar onze nieuwe collega op de redactie, Bram.
1: Hallo. Ongezonde snacks bevatten per definitie veel vetten, suikers, zout en calorieën. Maar vaak zijn ze ook nog eens erg lekker. Nationale Junkfooddag is daarvoor de perfecte dag om jezelf eens flink te verwennen. Op deze dag mag je eten wat je maar wilt en zoveel als je maar wilt. Maar morgen is het weer tijd voor een gezond dieet.
0: Ja, een bijzondere dag dus, Nout.
2: Ja, zeker. Vooral de junkfood, zoals de fastfoodketen wat uit Amerika komt, komt steeds vaker voor in Europa. Hey, dat merk ik wel.
0: Ben je een beetje van junkfood?
2: Nee, eigenlijk niet echt. En jij, Jochem?
0: Nou ja, kijk, af en toe een lolly, altijd wel lekker, hè?
2: Ja, af en toe wel.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knabberige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De verbouwing van sporthal het Jebbink in Vorden wordt bijna 9 ton duurder dan verwacht. Tijdens het werk ontdekte de aannemer verborgen fouten in de constructie van het gebouw. Ook zijn er extra maatregelen nodig voor de veiligheid. Daarna zorgen de gestegen prijzen in de bouw en problemen met het stroomnet voor extra kosten. Volgens het stadsbestuur waren deze problemen vooraf niet te voorzien. De fouten kwamen namelijk pas tevoorschijn toen delen van de hal al gesloopt waren. Bij een felle brand in een huis aan de Sperberhof in Varsseveld is vannacht een bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer ademde veel rook in en heeft om hulp geroepen. Dat hoorden de buurtbewoners. Gealarmeerde agenten hebben de voordeur geforceerd en de man via de achtertuin in veiligheid gebracht. Voor verdere controle is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de woonkamer en sloeg al snel door naar de eerste verdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar het pand is zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. Het COA eist ruim 180 miljoen euro van een bedrijf dat noodopvang regelde voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat om een claim tegen LCHD, een eenmanszaak uit Didam. Het bedrijf werd een paar jaar geleden ingehuurd om snel hotelkamers te regelen voor het COA. Uit oudejaarscijfers blijkt dat de eigenaar daar toen miljoenen mee heeft verdiend. Volgens het Financieel Dagblad heeft het COA intussen beslag gelegd op de woning van René Derksen. Hij is de eigenaar van LCHD. Een personenauto is na een ongeluk in een weiland langs de Bolwerkweg in Bredevoort terechtgekomen. De bestuurder verloor volgens de politie de macht over het stuur in een bocht. De wagen miste op een hana een boom en rolde via de berm het weiland in. Het is een geluk bij een ongeluk dat niemand gewond is geraakt. Buurtbewoners klagen al langer dat er veel te hard wordt gereden op die weg. De jongens in de auto beweren zelf dat ze zich wel gewoon naar de snelheid hielden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Keen en Afrojack, Sovereign Light Café. Zometeen een nieuw sportjournaal. Ja, en wat is er allemaal te doen? Ja, onder andere de Tour de France. Maar ja, waar is dat nou eigenlijk goed voor?
1: Ik heb

0: Lucas en Steve en When I Wake Up. Ja, het is tijd om het even over de Tour de France te gaan hebben. Want vandaag staat er een tijdrit van 26 kilometer op het programma. Die tijdrit begint over een paar minuten. Ja, er is ook een klimmetje van de tweede categorie tijdens de tijdrit. Een klimmetje van 9 kilometer. Ja, de tijdrit die begint dus om 1 uur en die eindigt om een uurtje of kwart over 6, half 6. Zoiets. Hey, Bram, heb jij iets met sporten?
1: Ja, ik wandel heel graag in mijn vrije tijd.
0: Oh, dat is toch lekker? Lekker,
1: ja, heerlijk.
0: Het is lekker weer nu.
1: Ja.
0: Dus lekker genoeg blijven wandelen. Nou, heb jij iets met sport?
2: Zeker.
0: We hebben iets met fietsen? Of dat niet?
2: Ik fiets af en toe. Ik wandel veel.
0: En je kijkt veel sport, begreep ik, hè?
2: Ja, ik kijk veel sport. Af en toe al een stukje tour. Sinds een tijdje is hij al onderweg. En dit is dan de laatste week toch, Jochem?
0: Laatste week inderdaad, zondag. Dan eindigen de renners in Parijs.
2: En wie denk jij wat de winnaar wordt van de Tour?
0: Ja, ik ga toch wel voor Pogacar. Die is nu al het hele seizoen echt in vorm. Dus die gaat dan denk ik wel winnen. Ja, we gaan het in de gaten houden morgen. Meer Tour de France.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je. Van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.

0: velden was. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
1: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
0: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze 4 dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
11: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbus.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.
17: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
18: Regio 8.
19: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
20: En het derde uur bij mij in de studio, Dani.
21: Ja, ik dacht, voordat ik op vakantie ga, kom ik toch nog even wat doen. Nee, ik ga wel op vakantie trouwens. We gaan weer in gesprek met de organisatie voor de Zwarte Krocht. Zwarte Krocht.
20: Zwarte Cross.
21: Lekker bezig, en we gaan terugblikken, jongens. Ik zit al met mijn hoofd in Zwitserland.
20: Ja, gezellig. Nout is er ook nog.
22: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
20: Ja, dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuten voor twee.
23: Wij zijn erg. En we worden nog veel erger.

0: José Feliciano en Ponte Alcantar hier bij Regio 8. Snel door naar de Zwarte Cross redactie. Daar zit hij, Dani.
1: Na 4 drukke festivaldagen kijkt de organisatie van de Zwarte Cross terug op de 29e editie. De nieuwe terreinindeling met het hoofdpodium op een andere locatie zorgde voor een grote verandering voor zowel bezoekers als de organisatie. Ondanks het aflassen van de megakatapultsprong na 2 ongelukken met stuntmannen overheerst een positieve terugblik. Ondertussen is de blik alweer gericht op het volgende jaar, wanneer de Zwarte Cross zijn 30-jarig jubileum viert.
2: We hebben gemerkt dat bezoekers moesten, en wij ook natuurlijk, eerst even wennen. En ook de backstage routes en zo. Maar je ziet, het lijkt wat compacter. Het lijkt wat allemaal wat dichter bij elkaar staat, zodat de loopafstanden wat korter zijn. Maar het is nog steeds dezelfde grootte. Dus ja, geslaagd.
3: De mega katapultsprong was de grote publiekstrekker van deze editie. De stunt werd op donderdag en vrijdag uitgevoerd, maar beide stuntmannen raakten bij de landing gewond. Daar besloot de organisatie de resterende sprongen af te gelasten.
2: Ja, weet je, dat is geen stunt zonder risico, zeggen ook de stuntmannen zelf. En in feite is de sprong gelukt. En dat ze wat blessures hebben, dat is natuurlijk wel vervelend. Maar ja, ze zijn zelf ook nog steeds blij dat ze het gedaan hebben.
4: Wat vond jij persoonlijk echt het hoogtepunt van de afgelopen 4 dagen?
2: Vanmorgen ben ik naar het hoofdpodium geweest. En daar was een koor van scholieren, wat wij geselecteerd hebben. Samen met een orkest, groot orkest. En helemaal aan het einde

0: Volgend jaar bestaat de Zwarte Cross 30 jaar en achter de schermen wordt er al volop gebrainstormd over de jubileumeditie.
1: We zijn wel met wat dingetjes bezig, ja.
2: Kan je al een tipje van de sluier lichten?
1: Nou, we zijn aan het kijken naar of we de podia nog wel iets beter kunnen maken. Misschien nog wat gevarieerder kunnen programmeren. En we zijn al hard aan het nadenken over de nieuwe slogan ook.
3: Je hoorde creatief directeur Rens den Hartog in gesprek met verslaggever Vigo Zweverink. En ik ga naar Zwitserland. Ik ga op vakantie.
4: Hey Dani.
5: Ajuit paraplu.
3: Dank je.

Jamai en Step Right Up. Zometeen meer Get a Grip. Ja, en dan hebben we ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, wat heeft Sean nu weer gevonden op straat?

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden... Nederland niet meer inkomen. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse... zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen... maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon... en blijft het droog bij een matige noordwestenwind... wat het dan een graad of 23. Vanavond is eerst de zondag aanwezig... maar later zien we meer bewolking. En komende nacht is het bewolkt, kan er een spatje regen uitvallen... en het koelt dan af naar 14 graden. De woensdag hebben we ook met veel bewolking te maken. Kan er soms een beetje regen vallen, veel is het niet. En het wordt bij een matige noordwestenwind rond de 20 graden. Vanaf donderdag hebben we weer hogere temperaturen. Donderdag wordt 22 graden. Vrijdag gaat de wind wat meer om naar westelijke richtingen. Kan het 23 tot 24 graden worden. En in het weekend wordt zaterdag de warmste dag met 25 graden. Zondag is er weer meer bewolking. En dan kan er ook weer een buitje vallen bij een graad of 22.

0: Davina Michelle en Would I Be Friends With Me? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Wat ik me ook afvraag, Genoot, waar zijn de mensen vandaag er klaar mee?
1: De week is net begonnen, maar er is nu veel irritatie. Sean is weer de schat te vinden en vraagt aan de mensen, waar ben je klaar mee vandaag?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Jongeren.
4: Oké, dit vind ik leuk, want ik denk dat je zelf ook nog best wel in een mooie jonge leeftijd bent. Maar kun je dan even jouw ervaring vertellen wat je concreet hiermee bedoelt?
3: Ja, gewoon jongeren, hun ego die groeit heel snel, vind ik. En gewoon het contact tussen jongeren wordt zoveel minder. Waardoor er ook gewoon heel veel ruzie ontstaat en heel veel miscommunicatie en dat soort dingen. Ja.
4: Want eerst kom je iemand tegen, je denkt van oh, dat is een aardige persoon. En dan komt er een ego omhoog, verandert alles. En wat is dan volgens jou daar eigenlijk wel een oplossing voor? Wat zouden ze moeten doen?
3: Ja, gewoon sowieso meer communiceren. Stel dat er een miscommunicatie is, het gewoon normaal uitpraten. Maar niet zoals nu gebeurt, bijvoorbeeld via social media allemaal dingen plaatsen en dat soort dingen. Want dat gebeurt gewoon te veel.
4: Dus eigenlijk gewoon wat je eigenlijk zegt, is van man tot man of van vrouw tot vrouw, maakt niet uit, man, vrouw. Maar eigenlijk gewoon even van, hey, toegeven dat je een vergissing hebt gemaakt en er is niks aan de hand. Dan is er heel veel dingen daarmee opgelost.
3: Ja, en ook gewoon excuses aanbieden, dat vind ik ook wel het belangrijkste. Want niemand ziet nu hun fout in, zeg maar.
4: Dus eigenlijk is de oplossing heel simpel, excuses aanbieden.
3: Ja.
4: Nou, zo simpel kan het zijn toch, maar het is vaak wel moeilijk, hè?
3: Ja, het kan moeilijk zijn, maar ja, als je er gewoon overal eerlijk over bent, ja, dan zou het best wel makkelijk kunnen zijn. Het ligt gewoon puur aan de reactie van een persoon.
4: Maar heb ik nog een hele leuke vraag. Wat nou als jij een fout maakt, durf jij dan ook met je billen bloot?
3: Ja, gewoon eerlijk zijn, ja. Dat maakt het zeg maar wel het makkelijkst.
4: En dan bied jij ook je excuses aan?
3: Ja, als ik weet dat ik fout zit, ja, dan bied ik mijn excuses aan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenje.nl

0: jeugd van tegenwoordig een sterrenstof. Snel door naar onze sterrenredactie. Bram, er is iemand jarig.
1: Ja, Erling Braut Haaland is vandaag jarig. De bekende Noorse voetballers die doorgaans speels het aanvallen. In juli 2022 verruilde hij Borussia Dortmund voor Manchester City in Engeland. Haaland maakte in 2019 zijn debuut in het Noorse voetbalelftal. Op het afgelopen WK maakte Haaland 7 doelpunten. Inmiddels heeft hij samen met de Noorse DJ Kygo een hit te pakken in eigen land met het nummer Kygo Yo.
2: Of wie het doet. Maar je moet gewoon af.

0: Fleur eerst. En seks. Ja. Noud.
1: Ja.
0: Het was hem alweer.
1: De tijd zit erop. Ik hoop dat het zonnetje buiten schijnt. Dat we even lekker naar buiten kunnen.
0: Nou, ik ga er wel voor uit. Hey, Bram, ik wil jou bedanken voor jouw eerste uitzending.
2: Ja. Jij bedankt voor jouw goede uitleg.
0: Ja, geen probleem. Hey, goed gedaan. Wij zijn er morgen weer om 1 uurtje of 12. Tot morgen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.

0: Zon.nl. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 ml... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sounding looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op €97.500 tot €150.000. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat 2 piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Kom op zaterdag 25 en zondag 26 juli naar Trekker Trek Nieuw-Wil. Volop tractorspectakel op de baan. Live muziek in de tent en voor kinderen is er van alles te doen. Entree kost €7,50 en kinderen onder de 12 jaar hebben gratis toegang. Kijk voor aanvangstijden en meer info op www.trekkertreknieuwwil.nl. Trekker Trek Nieuw-Wil. Olderwets gezellig.

0: Lekker toch?
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Den Hartog.
3: Ja, de week is nu toch wel echt begonnen en we pikken de draad weer op bij Chris Cross Amsterdam en Inna. Dit is Queen of My Cat.

terwijl een groot deel van de Achterhoek inmiddels vakantie mag vieren. Yay! Zijn er ook nog mensen die nog door moeten werken? Zie je bijvoorbeeld buiten op het pleintje, buiten de studio, iemand de lampen zien poetsen? Volgens mij is dat poetsen, denk ik. Ja, of verven, of weet ik veel waar hij mee bezig is. In ieder geval om de boel netjes te houden. Ga zo meteen van start met nieuws over Borculo.

Matter en 54 Ultra met Talk to You. Een grijze of een zwarte dag kan je het ook wel noemen in Borculo. Vandaag wordt Rob Dieperink herdacht. Wordt afscheid genomen van de bekende scheidsrechter die maar 38 jaar is geworden. Best wel heftig. Op veel plekken in het centrum hangen vlaggen half stok. Winkeliers hebben een poster opgehangen. En uit de Joriskerk hangt de Sinterklaasvlag. Want daar was hij natuurlijk in Borculo vooral bekend om. Hè, het gezicht van Sinterklaas. En dan is het toch ook wel mooi dat niet alleen familie en vrienden herdenken. Maar eigenlijk heel Borculo die doet eraan mee. Ja, je kunt bijna geen etalage voorbij lopen of er hangt wel een poster van Rob. He, scheidsrechter, vrijwilliger, Sinterklaas, verbinder. Daarna volgt de tekst nog met Borculo, bedankt je, we zullen je niet vergeten. En onder de tekst staat dan al een brandende kaars. En vanochtend, mocht je het niet hebben meegekregen, de klokken die gingen luiden om 11:45. En de vlag van Sinterklaas uit de toren die hangt. En tientallen mensen.

houden veel mensen het ook niet droog. Ja, nee. Dus echt, echt enorm veel impact heeft hierop gemaakt. Op heel Borculo. Ja, het is heftig allemaal, hè? Het hele verhaal vind je op de website van Regio 8. www.regio8.nl

0: Celeste met Tonight Tonight. En ik ga even speciaal een berichtje voorlezen. Dit kwam binnen via de Regio 8 app. Kom op zeg, mag wel techno of iets meer uptempo muziek, valt bijna in slaap. Dus ik had zoiets van, nou, komt voor de bakker. Sorry Veerle, met IE, sorry. Ik ben wanhopig en ja, dat is het. Maak me maar weer blij met Madonna als je dat wil doen. Groetjes Marcus. Nee, ik ben wat anders van plan, Marcus.
1: Het thema trio.
0: Ja, ik heb even een schemaatje opgelegd, een plannetje opgelegd. En beter maar mee eens. Ik heb hier een thema trio klaarstaan. Die moet eerst even gebeuren. En daarna heb ik pas echt een technoplaat klaarstaan. Daar moet je wel wakker van worden. Goed, het thema trio. Waar we allemaal voor zijn. En het thema van vandaag is vakantie, want vakantie is begonnen in de Achterhoek. Achterhoekse scholen zijn allemaal lekker vrij, heerlijk. Ook al moeten sommige mensen nog werken helaas. Maar hè, over het algemeen, vakantieperiode is officieel van start. En dat gaan we dus vieren met drie platen in mijn programma die alle drie te maken hebben met vakantie. Om te beginnen, Roxy Dekker, dit is de Anne Fleur vakantie.
1: Het thema trio.

0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd... nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat 2 piloten... die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
10: Dan nog even de verkeersinformatie. Er zijn 2 files te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen Duiven en Knoopend Ouddijk. Vertraging van 5 kilometer. Er staat helemaal geen minuten bij, joh. 5 kilometer. En ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen Westervoort en Knoopend Ouddijk. Vertraging van 11 minuten, 9 kilometer.
8: Heerle Den Hartog.

Khalifa en Charlie Puth, See You Again. Allemaal in het teken van Paul Walker, die ook veel te jong is overleden. Ja, we gaan van even een heel serieus onderwerp naar... je kan het ook wel een serieus onderwerp noemen. De Zwarte Cross kan heel serieus zijn. Zeker als het neerkomt op de politiecontroles. Want zoals de Zwarte Cross er ook al een beetje onbekend staat... is dat er heel veel bier achter de kiezen wordt geschonken. En dat betekent dus ook dat er soms wat van die domme mensen zijn... die denken, ik ga dan achter het stuur zitten. En ik ga dan rijden. Is niet erg slim, is niet verantwoordelijk, is niet verstandig... en ook nog eens hartstikke strafbaar. Dus doe dat ook gewoon niet. Maar ja, goed, hoe vaak je het kunt herhalen... Hè, de politie die houdt ook traditiegewijs op de maandag na de Zwarte Cross... een alcoholcontrole. En nog zijn er mensen die denken, nou, dan red ik wel. Ja, nee dus. Want hoeveel mensen denk je dat er betrapt zijn? 27. Ja, in totaal zijn er 1428 mensen gecontroleerd... en van hen reden 27 onder invloed. Bij 25 mensen ging het alleen om alcohol... en 2 mensen testten positief op alcohol... en bij hen gaf ook de speekseltest een positieve uitslag. En dat kan dus eventueel ook wijzen op drugsgebruik. Maar bloedonderzoek moet dat nog bevestigen. Maar goed, hè, dat zijn er alweer 25 te veel. Ga nou gewoon eens even verantwoordelijk op de weg, hè? Lijkt me ook wel heftig voor die politie, joh. Dan heeft bijna 1500 mensen gecontroleerd. En maar 25 zijn betrapt. Dit is Shepherds.

Four Strings and Summer Sun. En we gaan van de Zwarte Cross door naar het volgende evenement aankomend weekend. Ja hoor, en je blijft maar bezig deze zomer. Er is altijd wel wat te doen. En aankomend weekend is dan de Trekker Trek in New Wil. Ja, het kan zijn dat je helemaal geen kaarten hebt ervoor, maar er toch wel heel graag heen wilt. En dan even, ik vind het gewoon mooi om trekkers te zien rijden. Ik vind het gewoon mooi om ze vooruit te zien trekken. Ik weet niet wat jouw reden is waarom je daar heel graag heen wilt. Je mag het wel even opsturen trouwens. Naar 06-4747-0022. Waarom wil je graag naar de Trekker Trek? En wie weet win jij gewoon 2 kaarten om daar dus daadwerkelijk bij te kunnen zijn. Dat is toch leuk? Dat je kan zeggen van, zo echt, ik heb zo lang niks gedaan. En ik zie die Trekker Trek en ik denk van, ik wil daarheen. En ik moet daar gewoon heen. Nou, en wie weet ga je daar dan ook gewoon heen. Stuur het op naar 06-4747-0022. De reden waarom jij naar Trekker Trek Nieuw Wil wilt. Yes.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Huntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft. Met Direct. Suzanne en Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van.

Yes, Rolling Stones met Start Me Up. Wat is nou de NS van plan en wat heeft het nou precies met de Achterhoek te maken? Ja, en ook met Duitsland trouwens. Nou, dat kan je al raden, het heeft iets met verbinding te maken. Maar Sombor, die is daar nog niet helemaal klaar voor. Zegt dan, my body isn't ready.

Clubhub en Grimstead Candy. Ik moet niet zo verkeerd zeggen. Graham Candy is het met She Moves Far Away. En misschien wel van Amsterdam naar Emmerich en daar voorbij richting het Ruhrgebied. Wat is er aan de hand? Nou, Deutsche Bahn, de DB en de Nederlandse Spoorwegen, oftewel de NS, die werken dus samen aan plannen voor een extra intercity-verbinding. En de route die zou uiteindelijk 6 keer per dag moeten worden gereden. En betekent ook meteen een snelle

Emmerich. Want ze zijn van mening dat het een goede ontwikkeling is voor de hele regio Niederrhein. Ja, ik denk des te meer verbindingen, des te beter. Ligt erin een beetje aan hoe je dat wil gaan verbinden met elkaar. Maar hè, ik snap de punt wel. Het hele verhaal hiervan vind je op de website van Regio 8 of via de Regio 8 app.

0: Bonnie Tyler, zeer bekend met Holding Out for a Hero, helaas dit jaar overleden.
1: Het thema trio.
0: Yes, we gaan weer door met het thema trio. Het thema van vandaag is vakantie, want vandaag mag je het wel officieel noemen. Gisteren eigenlijk ook al dat de vakantie officieel is begonnen in de Achterhoek, dat wilde ik zeggen. En ik heb even heel snel opgezocht wat zijn nou de meest populaire vakantiebestemmingen voor Nederlanders. En ja, dan gaan toch wel de Europese landen aan top. En we dachten bijvoorbeeld van Frankrijk, Duitsland en Spanje zijn ook zeer populair. Maar weet je wat ook nou steeds populairder zou moeten worden? De Achterhoek. Ja, het is geen land, maar het is natuurlijk wel een prachtige regio waar je ook prima vakantie kunt houden.
1: Het thema trio.
0: Dus daarom even een Achterhoekse plaat. Op vakantie in de Achterhoek. Achterhoekse, dan dit kan het niet.

0: Nieuwe hond?
1: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Emmerich wil dat de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied, die in 2028 moet gaan rijden, ook op het station van de stad gaat stoppen. De lokale SPD-fractie pleit voor officiële haltes in Emmerich en het verder oostelijk gelegen Wesel. Dat is een belangrijk knooppunt waar treinen uit Bocholt aankomen. De hele regio Niederrhein zijn daarbij gebaat, stelt de SPD. De afgelopen nacht is rond 2:30 een bewoner gewond geraakt bij een woningbrand aan de Sperwehof in Varsseveld. Inwoners uit de buurt hoorden de bewoner in de achtertuin om hulp roepen, waarna ze 112 hebben gebeld. De bewoner is later naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inhaleren van rook. Het vuur was redelijk snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend en wordt onderzocht. De verduurzaming en renovatie van sporthal het Jebbink in Voorde kan mogelijk bijna €900.000 duurder uit gaan vallen dan gepland. Tijdens het werk zijn verborgen constructiefouten ontdekt en blijken er extra veiligheidsmaatregelen nodig te zijn. Ook spelen de gestegen bouwprijzen een rol. Volgens het college waren de problemen niet te voorzien. 3 gymzalen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn hard toe aan renovatie en verduurzaming. In Etten, Mechelen en Bredebroek moet wat aan de panden gedaan worden om ze te behouden. De gemeente heeft besloten om Etten en Mechelen financieel te ondersteunen. Voor Bredebroek zijn door de gemeente nog geen concrete plannen gemaakt. Oude IJsselstreek kijkt daar later naar, maar investeert eerst in de andere dorpen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
11: Dan de verkeersinformatie. Geen gekke, bijzondere situaties. Eerder situaties die je al kent. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 6 kilometer. En even opletten op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. De boel is daar dicht. Ze zijn er bezig met controles. Dus let op, je kan via de af- en oprit worden omgeleid.
9: Heerlen den Hartog, Regio 8.

Ja, heb je nou helemaal niks te doen aankomend weekend? Denk je van, ja, weet je wat me nog wel leuk had geleken? Die Trekker Trek. Dat had me nou wel echt heel interessant geleken. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Even goed opletten. Want je kan dus kans maken op twee prachtige kaarten voor de zaterdag 25 juli. Of voor de zondag 26 juli. En dan kan je er gewoon heen naar de Trekker Trek in Nieuw-Wiel. En wat moet je nou daarvoor doen? Stuur even een berichtje naar 06-4747-0022. En wat je dan moet sturen is waarom je nog graag naar die Trekker Trek wilt. Hey, je mag het gewoon kort en simpel houden. Al stuur je alleen maar, poah, dat is mijn merk. Weet je, dan ben ik ook wel tevreden. En gewoon iets van een argument, iets van een reden. Het hoeft niet eens een goede reden te zijn. Stuur het gewoon op, nogmaals, naar 06-4747-0022. Ja, en wie weet zie jij gewoon een aantal mooie trekkers voorbij rijden.

Olivia Rodrigo met Stupid Song. Nou, helemaal niet stupid. Ik vind eigenlijk een best mooi nummer van Olivia Rodrigo. Hey, ondertussen is er een heel interessant onderzoek tevoorschijn gekomen. Mocht je kinderen hebben op de basisschool die toevallig volgend jaar, of ik bedoel aankomend schooljaar, naar de middelbare toe gaan, even de aandacht erbij. Misschien vind jij dat wel heel interessant. Hè? Of misschien ben je wel juf of meester. Want leraren die laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door de kenmerken van een klas waarin leerlingen zitten. Ja, dat blijkt dus uit onderzoek van Erasmus School of Economics. Die hebben dus onderzoek daarna gedaan. Leerlingen die behoren tot de best presterende van de klas hebben een grotere kans op VWO-advies. En andersom blijkt hetzelfde. Leerlingen die het minst presteren van de klas krijgen sneller een VMBO-advies. Zelfs als de gemeentescores precies hetzelfde zijn. Ja, en de reden daarvan, hè, dat die prestaties van leerlingen worden meegenomen in het schooladvies, dat durft de onderzoeker nou ook weer niet te zeggen. Maar het is wel een heel interessante opmerking en ook zeker iets wat leraren met zich mee kunnen nemen als zij schooladvies geven aan groep 8 leerlingen. Want misschien heeft de klas er wel invloed op gehad. Je weet maar nooit.

0: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Kinderopvang.nl.
1: Kinderopvang Jut & Co. is al meer dan 25 jaar actief in de Achterhoek en is voor verschillende locaties per direct op zoek naar pedagogisch medewerkers. Bij Jut & Co. mag elk kind groeien en tot bloei komen. Heb jij liefde voor het vak en ben jij in bezit van een mbo-diploma dat jou kwalificeert om te werken in de kinderopvang? En wil je werken bij een kleinschalige kinderopvangorganisatie? Solliciteer dan direct. Kijk voor vacatures op www.jutandco.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heerle den Hartog.
6: Ja, dat nummer is een beetje toepasselijk voor mensen die meedoen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse. Nog mooi de eerste dag, hè? Oftewel, dat wordt nog flink door.

U2 met Walk On. Ja, ik had het net al even benoemd. De Nijmeegse wandelvierdaagse. Het is niet onze regio, maar het is wel leuk om daar eventjes het over te hebben. Want ik heb weer iets ontdekt. Ja, iets wat we waarschijnlijk een heleboel mensen al lang weten. Hè? En dat is dus dat je dus kunt kiezen op zo'n... Voordat je begint natuurlijk aan de wandeling, ga je voor de 30 kilometer, ga je voor de 40 kilometer of ga je een rondje doen van 50 kilometer op een dag. Ja, belachelijk veel trouwens. Ik ben benieuwd hoeveel mensen met blaren er zijn. Maar blijkbaar sluiten dus die balies om 5 uur. Ja, dus ze zijn net gesloten. Dus mocht je dan na die tijd nog binnen willen wandelen, hè, en bij de balie jezelf willen melden, ben je gewoon uitgesloten voor morgen. Je kan morgen dus niet opnieuw starten. Nee. Ja, dus als je te laat... Ik sta er een beetje van te kijken. Ik denk van, hel, dus het is ook nog even een limiet op. Dus je moet ook echt gewoon een gemiddelde tempo hebben. Ik heb het even uitgerekend. Ik heb even opgezocht hoe snel wandelt een mens gemiddeld. Nou, wat ik echt heel snel zie, is van 4 tot 5, 6 kilometer per uur. Nou, ongeveer 5 kilometer per uur. Gedeeld door 40, wat een gemiddeld mens gaat lopen op de wandelvierdaagse. Dan ben je nog wel even onderweg. En dan ben je nog zo'n 8 uur, dan ben je wel even zoet. En dan moet je ook nog even goed volhouden. Want anders dan mag je gewoon niet eens meer meedoen de volgende dag. Ja, ja zeg. Zo. Ja, het is dus niet voor de zwakkelingen zo'n wandelvierdaagse, daar ben ik achtergekomen. Zometeen wordt bekendgemaakt hoeveel mensen de finish niet hebben gehaald.

Miles Smith met Heaven. Hey, heb jij die wedstrijd van zondag gezien? Hè? Spanje tegen Argentinië. Nou, je weet natuurlijk alle sensatie die er heeft afgespeeld. Maar er is dus weer een nieuw element die nog niet is toegevoegd aan het lijstje met dramamomenten. Namelijk de halftime show. Ja, ik heb het zelf niet helemaal meegekregen. Maar Robbie Williams heeft onder andere opgetreden. Maar tijdens zijn optreden... En het leuke is, dat gebeurt allemaal voor camera. Is dus te zien geweest dat een wit stukje uit zijn mond op de microfoon belandde. En mensen die gaan natuurlijk allemaal complottheorieën bedenken. Hè? Wat is dat witte stukje nou dat op dat microfoontje viel van Robbie Williams? Want mensen hebben gewoon niks beters te doen met hun leven of met hun dag. En hebben allemaal theorieën. Maar uiteindelijk zijn ze dus voornamelijk terechtgekomen op één theorie. En dat is dat het cocaïne is geweest. Ja. Ja, Robbie Williams ontkent dat hij cocaïne op zijn hoofd smeerde. Hoofdnieuws. Dan denk ik wel, ja, wat is dit? Wat is dit nou weer, joh? Oh nee, het was niet tijdens de halftime show. Het was de openingsceremonie. Excuus. Het was tijdens de openingsceremonie. Maar goed, het gesprek...

0: Dire Straits met Lady Writer.
1: Wauw.
2: Het thema trio.
0: Is het thema van vandaag vakantie. Omdat vakantie officieel begonnen is in de Achterhoek voor alle scholen. Hè? Het is hartstikke leuk. Alleen niet voor de mensen die nog steeds moeten gaan werken. Misschien moet je nog op vakantie en denk je van... Hè? Hoe kom ik er nou heen? Nou, misschien alvast een klein beetje vooruitdenken naar de vakantie. En dat doen we met Frans Bauer. Dit is Viva Holiday.
2: Het thema trio.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. 3 gymzalen in de gemeente Oude IJsselstreek zijn hard toe aan renovatie en verduurzaming. In Etten, Mechelen en Bredebroek moet wat aan de panden gedaan worden om ze te behouden. De gemeente heeft besloten om Etten en Mechelen financieel te ondersteunen. Voor Bredebroek zijn door de gemeente nog geen concrete plannen gemaakt. Oude IJsselstreek kijkt daar later naar, maar investeert eerst in de andere dorpen. De afgelopen nacht is rond 2:30 een bewoner gewond geraakt bij een woningbrand aan de Sperwehof in Varsseveld. Inwoners uit de buurt hoorden de bewoner in de achtertuin om hulp roepen, waarna ze 112 hebben gebeld. De bewoner is later naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inhaleren van rook. Het vuur was redelijk snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onbekend en wordt onderzocht. De verduurzaming en renovatie van sporthal Het Jeppink in Vorden kan mogelijk bijna €900.000 duurder uit gaan vallen dan gepland. Tijdens het werk zijn verborgen constructiefouten ontdekt en blijken er extra veiligheidsmaatregelen nodig te zijn. Ook spelen de gestegen bouwprijzen een rol. Volgens het college waren de problemen niet te voorzien. Emmerich wil dat de nieuwe snelle treinverbinding tussen Amsterdam en het Ruhrgebied, die in 2028 moet gaan rijden, ook op het station van de stad gaat stoppen. De lokale SPD-fractie pleit voor officiële haltes in Emmerich en het verder oostelijk gelegen Wesel. Dat is een belangrijk knooppunt waar treinen uit Bocholt aankomen. De hele regio Niederrhein zijn daarbij gebaat, stelt de SPD. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Yes!
13: Buiten is het
12: 22 graden.
13: Oh, oh, oh! Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
12: Oh, wat ging dat soepel toch, Gerrit Vossers?
14: Ja, ik weet niet wat je bedoelt, maar...
12: Nou, wat en dan echt nog 1 seconde dat ik nog moest weten hoeveel graden het ook alweer is buiten.
14: Ja,
12: je kan het natuurlijk wel zien online. Maar ja, weet je, ik neem altijd jouw temperatuur neem ik altijd over. Ja. Zeker of het onzeker, hè? Ja, en dan hadden we nog een heel gesprek. En dan, oh, we hebben nog een paar seconden. Gerrit, help, help. Help. Ja. Maar goed, we zijn eruit gekomen. 22 graden is het vandaag. Verder, ja, eigenlijk wel een prima dagje toch zo?
14: Ja, het is nog iets warmer geweest. 24 graden. Op dit moment is het 22 graden. En het wordt natuurlijk langzaam wel ietsjes koeler. Maar dat heeft ook te maken. Vanmiddag was er een keer heel veel zon. En was er al weinig wind. En toen liep de thermometer aardig op. En Hufsel die had vandaag 24 graden. Die heeft trouwens een hele grote gang gehad vandaag. Want afgelopen nacht was de temperatuur op klomphoogte net iets onder het vriespunt. Dus van bijna 0 tot 24 graden. Dat lijkt een beetje of je in de woestijn zit. Maar ja, het is natuurlijk ook een beetje woestijnachtig. Want het is zo droog in de Achterhoek. Zanderig. En dan als het helder is, goede uitstraling. En dan kan het s'nachts behoorlijk afkoelen. Zullen we in ieder geval komende nacht geen last van hebben dat het zo koud wordt. Want we hebben vandaag dan ook nog redelijk wat zon gehad. Vanavond hebben we ook nog wel wat opklaringen. Zullen we de zon ook nog wel af en toe even zien. Maar komende nacht dan neemt de bewolking geleidelijk aan weer wat toe. Ja, en dan wordt het niet kouder dan een graad of 13. Ja, en morgen dan zitten we ook met vrij veel bewolking. Uit die bewolking kan komende nacht al een klein spatje regen vallen. En morgen overdag hebben we de zon nu dan ook wat meer te maken. Ik verwacht voor de Achterhoek niet zo heel veel. Wat meer richting het westen van de provincie, daar zal wat meer kunnen vallen. Maar over het algemeen verdrogen we eigenlijk met de regen die er valt. Want ook morgen hebben we temperaturen die komen dan niet zo hoog uit met 20 graden. Maar de dagen daarna dan gaan we toch wel richting een graad of 22 vanaf donderdag. Want dan is er ook weer meer zon. En vrijdag gaat de wind dan geleidelijk aan om naar westelijke richtingen. En dan zal de temperatuur nog wat hoger uitkomen met 3, 24 graden, net als vandaag. En in het weekend dan wordt de wind wat meer zuidwestelijk. En dan krijgen we ook alweer een vleugje warme lucht vanuit het Zuidermeer. En dan wordt het 25 graden, 26 graden op de zaterdag. Zondag weer iets minder, want dan neemt later de kans op een bui weer wat toe. Maar over het algemeen hebben we heerlijk zomerweer de komende dagen. En vooral de mensen die nu aan het blaren wandelen zijn in Nijmegen, die hebben best wel goed weer.
12: Ja, dus dat klinkt ook een beetje alsof het goed weer wordt met de trekkertrek aankomend weekend.
14: Ja, en met trekkertrek aankomend weekend in Nieuw-Weel, daar dan is het ook prima weer. Dus niemand hoeft zich te vervelen de komende dagen.
12: Kijk. Ja, inderdaad. Qua evenementen en natuurlijk ook qua het weer. Hartstikke leuk en hartstikke goed om te horen, Gerrit. Morgen gaan we nog maar eventjes aanhoren of dat nog steeds zo is.
14: Ja, doen we. Goed gewoon.
12: Yes, goed gewoon. En dan nog even twee files, of nou ja, één echte file te melden op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Knooppunt Velperbroek en Duiven daartussen. Vertraging van 5 minuten, 3 kilometer. En dan nog even opletten op de A12. Arnhem Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. De boel is daar dicht. Komt door de grenscontroles. Dus let op dat je via de af- en oprit omgeleid kan worden. En rijdt het verkeer er ook langzamer? Of staat het misschien ook nog wel af en toe stil?
15: Den Hartog, Regio 8.

Niall Horan, Taste So Good. De eerste dag van de avondvierdaagse zit er al op. Hoppakee. Ja, een hele lange afstand is nu al gelopen. Er zijn ook al wat meer informatiedingetjes binnengekomen. Waaronder dus welke mensen allemaal gedisqualificeerd zijn en hoeveel uitvallers we hebben. Nou, 12 deelnemers die zijn gedisqualificeerd. Ja, het gaat om 2 militairen die minder dan de vereiste 10 kilo bepakking bij zich hadden. En 10 reguliere deelnemers, die lopers, die sjoemelden met hun afstand. Foei! Ja, in ieder geval, een van de gedisqualificeerde lopers is in beroep gegaan. Dus wie weet. En dan hebben we ook nog de uitvallers. Hoeveel zijn het er geweest? Meer dan 800. Ja, ja, er zijn zo'n ongeveer 45.000 wandelaars die vandaag de eerste dag van de vierdaagse hebben uitgelopen. 805 deelnemers zijn uitgevallen of niet gestart. Dat maakte de organisatie van de vierdaagse bekend. Ook is er een foto gedeeld van een verdachte. Ja, want er is ook al een ernstige mishandeling geweest tijdens de vierdaagse feesten. Gebeurde op 18 juli, dus dat is een beetje vooraf. Hè? Gewoon de pre-party zou je het wel cool kunnen noemen. Dat is nog een hele nare situatie, dus je kan op Omroep Gelderland altijd even kijken naar die foto. Ja, dat is niet de bedoeling dat dit soort dingen gebeuren. En als je wat meer weet, stuur dan even een berichtje naar de politie. Ja, dat zou wel net zo netjes zijn, toch?

Kevin DeGraw. En I don't want to be. Nee, ik wil het helemaal niet. Nee. Maar goed, het gaat toch wel gebeuren. Ik ga helaas er vandoor. Maar morgen ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd. Zelfde zender, zelfde meid. Met weer een nieuwe kans om kaarten te winnen voor de Trekker Trek in Nieuw Wil. Iets wat je niet wil missen. Yes. Dus tot morgen. Dit is Twins. A Love System.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele Blauwe Dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Beelen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Beelen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt €20 miljard beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
10: It's funny because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: Discounter.nl.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer: toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie. Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.